0: Dit Radio Noordzee internationaal commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Camel filter. Veel milder. Gewoon geweldig lekker. Camel filter. 25 voor 1,75. Yeah, it's
2: a great. Stel dat u zelf een tampon zou maken. Zou je de bovenkant dan recht maken of rond? Zou rond dan niet logischer zijn? Amira tampons hebben zo'n ronde top. En Amira tampons zijn nu 25 cent goedkoper.
3: The Collective Consciousness Society, oder kurz CCS. I want you back, ein Titel von Jackson 5.